0: weerbericht.
1: We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio
1: Oost-West. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. 1 op 5 moeders van een premature baby ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders 1 op 10. Dat blijkt uit een grootschalig nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij een vroege geboorte worden ouders overmand door een gevoel van machteloosheid, zeggen psychologen. De onderzoekers pleiten ervoor dat ouders van premature baby's in de toekomst standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada zware importheffingen van maar liefst 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney gezegd. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de eigen binnenlandse industrie te beschermen. Eerdere gesprekken over importtaksen tussen beide landen draaiden op niks uit, waarna de VS ook al heffingen van 50% op Canadese goederen had aangekondigd. Onze nationale hockeyvrouwen hebben een uitstekende zaak gedaan op het WK. De Red Panthers wonnen hun groepsduel tegen Duitsland overtuigend met 1-3. Maandagavond spelen de Panthers tegen Argentinië met als inzet een felbegeerticket voor de halve finales. Wout van Aert is er net niet in geslaagd om de eerste rode leiderstrui te veroveren in de openingsrit van de Ronde van Spanje. Onze landgenoot strandde in de openingstijdrit op een 8e plaats op 9 seconden van Pogacar. Van Aert baalt, maar blijft hoopvol. Als Van Aert straks de etappe wint en de bijbehorende bonificatieseconde pakt, kan hij de rode trui nog overnemen van Pogacar. In het voetbal heeft Sporting Charleroi een vlotte 2-0 overwinning geboekt tegen KV Mechelen. De Henegouwers pakken zo hun 3e competitiezegen op rij, blijven ongeslagen en komen alleen aan de leiding van het klassement. Mechelen kent met een 1-9 een erg moeizame start en kampeert op de 14e plek. Eerder won Zulte Waregem in de Challenger Pro League al vlot met 4-0 van SK Beveren, waardoor SCV naar de 2e plaats wipt. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibosstraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het Park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerke bij Wingenen vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 14:45 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. 1 op 5 moeders van een premature baby ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders 1 op 10. Dat blijkt uit een grootschalig nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij een vroeggeboorte worden ouders overmand door een gevoel van machteloosheid, zeggen psychologen. De onderzoekers pleiten ervoor dat ouders van premature baby's in de toekomst standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada zware importheffingen van maar liefst 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney gezegd. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de eigen binnenlandse industrie te beschermen. Eerdere gesprekken over importtaksen tussen beide landen draaiden op niks uit, waarna de VS ook al heffingen van 50% op Canadese goederen had aangekondigd. Onze nationale hockeyvrouwen hebben een uitstekende zaak gedaan op het WK. De Red Panthers wonnen hun groepsduel tegen Duitsland overtuigend met 1-3. Maandagavond spelen de Panthers tegen Argentinië met als inzet een felbegeerticket voor de halve finales. Wout van Aert is er net niet in geslaagd om de eerste rode leiderstrui te veroveren in de openingsrit van de Ronde van Spanje. Onze landgenoot strandde in de openingstijdrit op een 8e plaats op 9 seconden van Pogacar. Van Aert baalt, maar blijft hoopvol. Als Van Aert straks de etappe wint en de bijbehorende bonificatieseconde pakt, kan hij de rode trui nog overnemen van Pogacar. In het voetbal heeft Sporting Charleroi een vlotte 2-0 overwinning geboekt tegen KV Mechelen. De Henegouwers pakken zo hun derde competitiezegen op rij, blijven ongeslagen en komen alleen aan de leiding van het klassement. Mechelen kent met een 1-op-9 een erg moeizame start en kampeert op de 14e plek. Eerder won Zulte Waregem in de Challenger Pro League al vlot met 4-0 van SK Beveren, waardoor SCV naar de tweede plaats wipt. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
1: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibosstraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerken bij Wingenen vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 14:45 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

over importtaxen tussen beide landen draaiden op niks uit, waarna de VS ook al heffingen van 50% op Canadese goederen had aangekondigd. Onze nationale hockeyvrouwen hebben een uitstekende zaak gedaan op het WK. De Red Panthers wonnen hun groepsduel tegen Duitsland overtuigend met 1-3. Maandagavond spelen de Panthers tegen Argentinië met als inzet een felbegeerticket voor de halve finales. Wout van Aert is er net niet in geslaagd om de eerste rode leiderstrui te veroveren in de openingsrit van de Ronde van Spanje. Onze landgenoot strandde in de openingstijdrit op een 8e plaats op 9 seconden van Pogacar. Van Aert baalt, maar blijft hoopvol. Als Van Aert straks de etappe wint en de bijbehorende bonificatieseconde pakt, kan hij de rode trui nog overnemen van Pogacar. In het voetbal heeft Sporting Charleroi een vlotte 2-0 overwinning geboekt tegen KV Mechelen. De Henegouwers pakken zo hun derde competitiezegen op rij, blijven ongeslagen en komen alleen aan de leiding van het klassement. Mechelen kent met een 1 op 9 een erg moeizame start en kampeert op de 14e plek. Eerder won Zulte Waregem in de Challenger Pro League al vlot met 4-0 van SK Beveren, waardoor SCV naar de tweede plaats wipt. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.

0: Laat de zon in de muziek.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Fijn weekend.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhoog.

0: landhuis. Het was rond 2:15 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
3: Radio Oostwest.
4: Rozen voor Sandra.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
0: Hier hoor je ze, de muziekpareltjes van vroeger en nu. Elke zondag tijdens Rozen voor Sandra.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info at radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Aan de ontbijttafel of onder de douche. Overal zing je mee. Dit is Rozen voor Sandra bij Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: Een redelijk spektakel in het voetbal. Antwerp en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerp stond 10 minuten voor het eind nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerp blijft ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in de competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met meer aanvallen op Oekraïne, dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra attacks op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vielen 14 doden, meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval in een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeek en Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtincident. Een man van 27 werd opgepakt, zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gevoerd. De man werd

0: regen.
1: Radio Oost-West.
2: Rozen voor Sandra.
3: Jo de Groot.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777
0: 20. Ah. Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met rozen voor Sandra. Met Jo de Groot.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Grietje van Houwaard en Tine Spiesens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenterade voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingene. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Ansegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.

0: De zon straalt uit je radio. Radio
1: Oost-West. Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Berenemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Antwerp.
2: Een redelijk spektakel in het voetbal. Antwerp en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerp stond 10 minuten voor het eind nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerp blijft ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in de competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met meer aanvallen op Oekraïne, dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra attacks op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vielen 14 doden, meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval in een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeek en Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtincident. Een man van 27 werd opgepakt, zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gevoerd. De man werd vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van 3000 kilometer... doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen, straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen.
1: Radio
2: de weersverwachting, we starten grijs. Daarna meer en meer opklaringen, maar het blijft droog dan in de namiddag tot 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen en redelijk wat zon. De temperaturen zitten dan rond 23 graden. Vanaf woensdag opnieuw kans op regen.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen
4: en het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. De zonnigste.

0: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Griekje van Houwaard en Tine Spiesens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenteraden voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingenen. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
5: Welkom bij de Media Mix.
6: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier hoor

0: Nee. Het is een rustige week, dus ja, geen nieuwkomers vandaag in de top 20. Maar ik heb wel een primeurtje meegebracht voor straks. En straks in het tweede deel hoor je ook een opgenomen interview met Christophe. Maar dat is voor straks tussen 1 en 2. Dus geen nieuwkomers vandaag. Alleen maar stijgers, zakkers en gelijkblijvers in de top 20. Op nummer 20 hebben we wel een man die vorige week was gij verdwenen uit de top 20. En vandaag komt gij gewoon er weer in. En dat is niemand minder dan Gary Hegger. Vorige week verdwenen dus uit de top 20, maar vandaag kwam gij aankloppen en ja, zo zie je maar, komt hij terug binnen op nummer 20. Gary Hegger met Beter dan Goed. En wat kan ik nog vertellen over Gary Hegger? Wel, volgende zaterdag 29 augustus komt hij naar Waregem, namelijk om 20 over 7 komt gij naar Waregem. En dat in de Franklin Rooseveltlaan 155 in Waregem. En dit allemaal voor de tweede editie van de paddeltoernooi. Tweede editie koersen paddeltoernooi in Waregem. Dus volgende zaterdag. De locatie is dus Arenal Waregem. En dit op de afterparty. Dus om 20 na 7 volgende zaterdag. En de inkom al daar is gratis. En Gary Hegger, je weet het, en volgend jaar, 17 april, komt gij ook naar het Oost-Westfeest. De editie 2027. Volgend jaar dus, 17 april, tezamen met Hunter Neves en Gary Hegger. Dat is allemaal voor het Oost-Westfeest voor volgend jaar.
1: Nummer 20.

0: Beter dan goed van Gerry Heger. Terug binnen. Ik zei het al, hij klopte afgelopen week aan de top 20 om er terug binnen te geraken. En dat is ook gelukt, dus terug binnen op nummer 20. Gerry Heger met Beter dan goed. Welkom, mocht je nu pas inschakelen. Dit is de Mediamix Top 20 hier bij Radio Oost-West op deze zondagmiddag.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: Nummer 19 is een stijger. Eén plaatsje gestegen van 20 naar nummer 19. In hun derde week Tamara en Tom. Met het nummer Dorst in de Smitse. Sinds 2013 brengen zij samen leuke en Zuiderse aanstekelijke duetten. Met hun eerste muzikale kindje Ciao Ciao, geschreven door Sabine Tiels. En kort daarna volgde Dotte Amore.

0: Een van die gezellige nummertjes van Tamara en Tom. Dus Dotti Amore was ook talrijk te horen op radio en tv-stations, waaronder Ment, maar ook tv-programma's in Nederland. Met de medewerking van de Duitse producer Walter Strom kwam Per Sempre op de markt. Onder het HKM-label komt de eerste full CD van Tamara en Tom op de markt, getiteld Passioneel, met een variëteit aan leuke nummers, zoals Felicita, Ciao Ciao, Verlangen, Zomer, Wilde Zwanen en zoveel meer. Kortom, Nederlandstalige muziek voor iedereen. En dit duo brengt het zuiden tot in uw feestzaal.
1: Nummer 19.

0: Van 20 naar 19, één plaatje gestegen in hun derde week. Tamara en Tom en Dorst in de Smitse. Nummer 18 is een zakker, maar liefst 7 plaatsen verlies voor Camille. Van 11 naar 18 gezakt in haar 9e week, nu dat je weg bent. Circus Camille sluit de zomereditie af met het recordaantal van 56.500 bezoekers. Ik tel al af naar de winter. En de wintershow die gaat dus door in Hasselt. Deze winter trekt het concept naar de Trixau Arena in Hasselt. Daar speelt ze een nieuwe show tijdens de kerstvakantie. De wintershow krijgt een nieuw jasje. Ik kan nog niet veel verklappen, maar Wintercircus Camille wordt een gloednieuwe show vol muziek, spektakel en acrobatie. En deze keer in een magisch winters jasje, vertelt de zangeres. Welke bekende gasten haar gaan bijstaan, is nog niet bekend.
1: Nummer 18.

0: Nu dat je weg bent van Camille en dit op de 18e plaats. Ze verliest daarmee 7 plaatsen van 11 naar 18 gezakt, helaas. De nummer 17 is ook een zakker. Hij verliest ook 7 plaatsen. Van 10 naar 17 gezakt. Bart Kuil is trouwens dus ook genomineerd voor Zomerhit 2026 met Zot Verliefd. En dat voor zijn 11e week notering hier in de top 20. En Zot Verliefd van Bart Kuil. Bart Kuil is ondertussen dus 66 jaar. En daarmee is hij ook de oudste genomineerde artiest van deze editie van Zomerhit. Zelf heeft hij aan bewust te blijven mikken op alle generaties. En wat ik nog kan vertellen over Bart Kuil, hij komt namelijk naar Wingene op zondag 6 september om 7:15. En dit op het openluchtpodium. En dit ter gelegenheid van de Breugelfeesten hier in Wingene. Bart Kuil, zondag 6 september. Hier op de Breugelfeesten op het openluchtpodium. Bart Kuil die komt er zo meteen aan na dit.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: De Media Mix Top 20.
5: Radio Oost West.
4: Met Geert van de Zande. Nummer 17.

0: zotverliefd van Bart Kuil. Helaas duikt hij naar beneden in onze top 20. Van 10 naar 17 gezakt met zotverliefd. En vandaag worden de 10 finalisten bekendgemaakt voor Zomergids 2026. Je weet het, volgende zaterdag is er de grote finale.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: Op nummer 16 hebben we een stijger. Eén plaatsje van 17 naar 16 gestegen. Freek van Rooij in zijn vierde week met Monika. En Freek van Rooij is ook een van de gasten die zal optreden op het fanbal van Suzy Marel. En dat op 13 september. En op het fanbal van Suzy Marel zijn ook nog Nick Beernaert, Angelo Martinez en ook nog Michael Angelo en Fabricio Zeva te gast. Alles gaat door in het ontmoetingscentrum Mandelroos, gemeenteplein 1 in Oost-Rozebeke. De deuren gaan open om 13 uur en de show is er om 14 uur. 13 september dus, de fan namiddag van Suzy Marel, met ook een optreden aldaar van Freek van Rooij.
2: Nummer 16.

0: Freek van Rooij, één plaatsje winst deze week van 17 naar 16 met Monica. We zijn al toe aan de nummer 15 en dat is een stijger. Drie plaatsen gestegen voor Jovalli met genieten van 18 naar nummer 15 in zijn vierde week. En noteer alvast in jullie agenda, woensdag 14 oktober komt Jovalli naar Wingene, naar het ontmoetingscentrum De Verrekijker, Verrekijker 1 in Wingene. En dit voor het seniorenfeest van Okra vanaf 14 uur. Woensdag 14 oktober dus, Jovalli hier in Wingene ter gelegenheid van het seniorenfeest van Okra vanaf 14 uur.
1: Nummer 15.

genieten van Jo Valli. En hopelijk kunnen jullie dat ook een beetje doen vandaag op deze zondag 23 augustus. Genieten vooral. Jo Valli dus gestegen van 18 naar nummer 15 hier in de top 20 bij Radio Oost-West.

Nummer 14. Daar mag Dana Winner rustig blijven zitten op die 14e plaats. Met de stilte van de stad in haar 11e week. En we gaan even het geheugen opfrissen van Dana Winner. Want in 1989 kwam dit nummer op het dak van de wereld. Dat was haar eerste single.

Ja, dat was haar eerste single dat ze uitbracht, hè, in 1989. Heel lang geleden dus. En de Engelstalige versie is dus... het was een cover van Top of the World van The Carpenters. Deze hit legde de basis voor haar carrière. Na een korte stilte verscheen eind 1992 de single Woordenloos, die een enorm succes werd en haar 6 maanden in de Vlaamse hitlijsten hield. Hierna volgden meer grote hits zoals De Oude Man en de Zee en 7 regenbogen, waardoor Dana snel een gevestigde waarde werd in Vlaanderen. Maar ze is dus ook dit jaar genomineerd voor Zomerhit 2026. Of ze de finale haalt, dat gaan we pas weten volgende zaterdag in de grote finale van Zomerhit 2026.

0: De stilte van de stad van Dana Winner. En daarmee blijft ze deze week staan op de 14e plaats. Nummer 13. Ondertussen werd het bijna 18 voor 1 hier bij Radio Oost-West. Goedemiddag. Zit je pas aan tafel of aan het aperitief? Ik zou zeggen, geniet er maar van. De nummer 13, dat zijn de heren van de Romeo's. Chris van Tongelen, Gunter Levy en Davy Hillis stijgen deze week van 16 naar nummer 13 met Ik zag jou maar even. En vanavond is er op VTM Viva de Romeo's. Het echte verhaal achter de groep. Viva de Romeo's. De groep staat al jaren garant voor ambiance en hopelijk slagen zij er nog vele jaren in om van dit succesverhaal te blijven genieten. Van optredens op lokale dorpsfeesten en schlagerfestivals over curryworsten tot een eigen bioscoopfilm. Aan de hand van archiefbeelden, beelden van de recente optredens, interviews met de Romeo's en de mensen rond hen, krijgt de kijker zicht op de weg die ze samen aflegden en voor en achter de schermen. Met bijdragen van onder andere Peter van de Veire, Herman Brusselmans, Christophe Stinlet en Willy Sommers. Vergeet het niet dus, vanavond Viva de Romeo's, vanavond om 9:55 op VTM. Zeker kijken dus. Ik zag jou maar even, komt er zo meteen aan. Maar eerst dit.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, Onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Nummer 13.

0: De Romeo's op nummer 13. Dus 3 plaatsen winst van 16 naar 13 gestegen met Ik zag jou maar even. De nummer 12 is helaas ook een zakker. 3 plaatsen verlies voor Sam Horis. En dat in zijn 13e week top 20. Dus hij staat er al een heel tijdje in. Met Rak. En Sam Horis, hoewel hij op tientallen podia stond, trekt gij nu een duidelijke grens door maximaal 2 optredens per dag te doen. Hij gaf eerlijk toe aan zijn carrosserie te voelen dat gij een dagje ouder wordt. Ja, ja, ook Sam Horis, want hij is ondertussen al 53. Sam Horis op nummer 12 met Rak.
1: Nummer 12.

Rak, ja, kort en bondig van Sam Horis. En hopelijk is hij ook een van de finalisten voor Zomerhit, want die worden deze namiddag bekendgemaakt. Dus het is nu aan de gang. Tussen 1 en 4 uur deze namiddag worden de 10 finalisten bekendgemaakt. Wij gaan het laatste nummer draaien wat betreft voor het tijd zijn van 1 uur. Zometeen het nieuws uit de wereld en het weerbericht van 1 uur. En op nummer 12, twee plaatsen gestegen van 13 naar nummer 11 in haar tweede week. Line de Douw met Plankgas. En Line de Douw heeft ondertussen een nieuwe single en die heet Prioriteiten. Van de Vlaamse zangeres Line de Douw is uitgebracht op 14 augustus, dus vorige week. Het nummer is de officiële opvolger van haar eerste hit Plankgas, waarmee ze genomineerd werd voor VRT Zomerhit. De songtekst beschrijft de frustratie over een partner die geen moeite in de relatie steekt en het te druk heeft. Dit eerste deel van de Mediamix Top 20 sluiten we dus af met de nummer 11, Line de Douw met Plankgas. We zijn er terug straks na nieuws en weerbericht voor het tweede deel. Tot straks!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Een op de drie buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet, blijkt uit cijfers van overheidsdienst Justitie. Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld, dat betalen maar 3 op 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald, behalve in Frankrijk. In ons land worden gemiddeld 9 op 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was in shock. In Brussel zijn gisteravond 2 auto's uitgebrand. In Sint-Gilles en aan de Zuidvoor bevestigt de politie. De branden gebeurden op minder dan 1 kilometer van elkaar, maar het is niet duidelijk of er een link is. Momenteel zijn er geen aanwijzingen voor. De oorzaak wordt onderzocht. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is verstoord. In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie ingezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. Wielrennen in Leuven is de slotetappe gestart van de Renewy Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud de Ligt, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. En ook de tweede rit in de Vuelta is gestart. Wout van Aert wil hem winnen en de rode leiderstrui overnemen van Pogacar. Het is een rit van 200 kilometer met een aankomst lichtjes bergop, iets voor 6. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, maxima 21 graden. Morgen een zonnige dag bij 23 graden. De dagen daarna stijgen de kansen buien, soms met onweer. Het wordt weer wel wat warmer.
3: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zande stelt ze graag aan jullie voor.
4: Ja, onze Geert dat wel gespeeld.
3: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zande. Nummer 10.

0: in haar 9e week met Smeek maar niet om mij.
1: Ik luister regionaal.
0: Welkom in het tweede deel van de Media Mix Top 20 hier bij Radio Oost-West. Op deze zondag 23 augustus vandaag. De nummer 9 is een zakker. 3 plaatsen verlies voor... Even kijken. Ja, nee, ik zit aan een verkeerd getal. Want we hebben nu op nummer 9 Hert Verheulst en James Cook met Madi Wodo in hun 9e week. Ze stijgen wel 3 plaatsen van 12 naar nummer 9. En er is goed nieuws voor alle fans van Hert en James. Want na een succesvolle zomer met meer dan 25.000 bezoekers keren Hert Verheulst en James Cook in 2027 terug naar het Studio 100 Theater De Panne. Vanaf 15 juli 2027 is het tijd voor alweer de 4e editie van de Hert en James Zomershow. James Cook die gaat dus ook van start vanaf morgen, jawel. Want dan zal hij Zeggens presenteren op Play. Morgen maandag, dus 24 augustus, als de nieuwe gastgeer van het vernieuwde spelprogramma op Play. In de eerste weken nemen onder andere Victor Verheulst, Erik van Looy, Ruk Beekmans nemen dus plaats in het panel. Vanaf morgen op Play dus niet meer met Hert Verheulst, maar overgenomen de presentatie van Zeggens door James Cook.
2: Nummer 9.

0: op nummer 9. 3 plaatsen winst van 12 naar 9 gestegen. Onze nummer 8 deze week was vorige week nieuw op nummer 8. En ze stijgen één plaatsje van 8 naar nummer... Of even kijken. Ja, van 7 naar 8. Eén plaatsje verlies dus. Voor Bazaar in hun tweede week met Ooit komt er een dag. En Bazaar die komt naar Waregem Koerse Music. Met nog een week te gaan voor de Waregem Koerse feesten worden afgetrapt, is de affiche voor Waregem Koerse Music compleet. De headliner Bazaar werd gisteren aangekondigd. Op maandag 31 augustus staat om 20 uur Break Free gepland. Dat is een Queen Tribute Band. En om 22 uur komt Bazaar spelen. En om 23:30 hebben we Stijn van de Voorde en Thibaut Christiansens uitgenodigd. Dus Bazaar komt naar de Waregem Koerse Music. Feesten op maandag 31 augustus om 22 uur. En deze week dus één plaatsje gezakt van 7 naar nummer
1: 8.

0: En hopelijk komt er ook voor jullie een mooie dag. Ooit komt er een dag van Bazaar. Deze week één plaatsje gezakt van 7 naar de nummer 8.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: De nummer 7 deze week is ook een stijger. Hij stijgt één plaatsje van 8 naar nummer 7 in zijn 9e week. Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. En we zaten daarnet al in Waregem. Wel, we blijven vertoeven in Waregem. Want Niels de Stadsbader die komt op 16 januari 2027 om 20 uur naar CC De Schakel in Waregem. En daarvoor zijn er wel de laatste tickets verkrijgbaar. Dus 16 januari om 20 uur in CC De Schakel. Voor Niels de Stadsbader, de show komt thuis. Maar er is een extra show. En wel diezelfde dag, diezelfde zaterdag in de namiddag. Dus zaterdag 16 januari 2027 is er een extra show om 15 uur in de namiddag. Dus de show Niels de Stadsbader komt thuis. Als je erbij wil zijn, dus zal je wel vlug moeten zijn om tickets aan te schaffen.
2: Nummer 7.
3: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: Niels de Stadsbader met vuur en vlam. 1 plaatsje winst deze week van 8 naar nummer 7. En dat allemaal in zijn 9e week notering. Hier bij Radio Oost-West. Goed, ondertussen even kijken. 19:30 na 1 uur. Zondagmiddag bij Radio Oost-West. De nummer 6. De meisjes van K3 zakken ook 1 plaatsje van 5 naar 6 met de zomer van Oya Lele. De historische succesvolle reunieshow van de K3 Originals wordt nu ook vereeuwigd. In totaal wisten Karen, Christel en Kathleen 48 keer een arena uit te verkopen. En nog bleef de vraag naar tickets groot. Wie de show wil herbeleven, kan dat nu via VTM Go. Wie de show Old School aan zijn of haar DVD-collectie wil toevoegen, kan dat vanaf 25 september nog een fysiek exemplaar bemachtigen.
1: Nummer 6.

0: De zomer van Oya Lele van K3 in de negende week. Eén plaatsje verlies van 5 naar 6. En ondertussen zou ik iets moeten krijgen dat ik niet kreeg. Maar we gaan dat vlug verhelpen. Hoop ik toch. Ja, dat moest ik hebben. De nummer 5, dat vorige week zijn ze terug binnengekomen in de top 20. Maxime en Babette met Hoe dan ook. Helaas ook een plaatsje gezakt van 4 naar nummer 5. Hoewel Babette in Vlaanderen inmiddels miljoenen streams verzamelt, maar liefst zo'n 35 miljoen streams, blijft ze in haar thuisland Nederland relatief onbekend. In recente interviews heeft ze aan dat ze na dit succesvolle duet geen samenwerkingen meer zal doen. Ze wil zich volledig focussen op haar eigen solocarrière. Haar eerste Nederlandstalige solosingle verschijnt begin september.
1: Nummer 5.

0: Hoe dan ook van Maxime en Babette. Ja, hopelijk kunnen zij een plaatsje bemachtigen in de finale top 10. De top 10 finalisten voor Zomerhit 2026. En hoe dan ook is misschien wel de langst genoteerde, het langst genoteerde nummer in de Nederlandstalige hitlijsten. En daarom dus ook hier in onze top 20. Maar liefst vorige week terug binnengekomen en deze week dus een plaatsje gezakt van 4 naar nummer 5. Zometeen na de reclame Lissa Lewis.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Nummer 4.

0: Zon, zee, strand, dat hebben we uitvoerig gekregen afgelopen zomer. Ja, ja. Lissa Lewis in haar 8e week. Ze zakt wel een plaatje van 3 naar nummer 4. En wat kan ik nog vertellen over Lissa Lewis? Wel, Lissa, over het mooiste moment in 15 jaar. En haar mooiste moment was wel het duet met Rob de Nijs. Dat was het mooiste moment van Lissa Lewis in 15 jaar. En daar is zonder twijfel dus het duet met Rob de Nijs. Opgenomen rond 2017. Ze omschrijft het als onwerkelijk. Rob was iemand die zelden duetten opnam. Niet in België en nauwelijks in Nederland. Dat gij dat met haar wou doen, ervaart ze als een grote eer. De single werd apart opgenomen. Zij in België, hij in Nederland. Maar voor de videoclip kwamen ze wel samen. Daarna kruisten hun paden nog meermaals. Op het Slagerfestival in Hasselt, bij een gastoptreden in de Stadsschouwburg in Antwerpen en later nog samen in de Lotto Arena. Lissa beschrijft Rob de Nijs als een bijzonder mens, vriendelijk, met de voeten op de grond en liefdevol. Mooie woorden dus van Lissa Lewis. Goed, ja, zoals gisteren al aangekondigd in Vraag maar aan. Staat nu een interview klaar met Christophe? Want op nummer 3 staat gij met Ik geloof nog in mijn dromen. 3 plaatsen gestegen van 6 naar nummer 3. En vorige week, zondag, was ik te gast op de ballonmeting in Deinze. En er waren ook optredens voorzien. Op zaterdag was dat Belle Perez. En op zondag namiddag was dat Johan Veuglers en ook nog Christophe. En na het optreden had ik een kort gesprek met Christophe. Weliswaar, ja, het was een beetje kort. Ja, hij had niet veel tijd. Ja, je kent dat, hè. Die artiesten moeten altijd, hebben het altijd zeer, zeer druk. Maar ik heb toch een korte babbel kunnen doen met Christophe. Hallo, goedemiddag Christophe.
1: Goedemiddag.
0: Welkom hier op de ballonmeting in Deinze. Het was al een tijdje geleden dat je hier te gast was, hè, in Deinze.
1: Ik denk van de laatste keer dat ik in de Brielpoort heb gestaan. Ik denk dat van dan al geleden is, ja.
0: Christophe, op muziekvlak heb je meer vertrouwen op wat rechtstreeks bij jouw publiek leeft. Zoals jouw recentste single Ik geloof nog in mijn dromen. De titel mogen we dan letterlijk nemen?
1: Absoluut. Ik heb nog een paar dromen. Want als je nog dromen hebt in je leven, dan maak je het toch wel nog een beetje uitdagend. Want als je geen dromen meer hebt, dan zal het maar saai zijn natuurlijk. Hè.
0: Ik kan me voorstellen dat je nu al uitkijkt, want je hebt het daarnet gezegd op het podium. 8 november, Lotto Arena.
1: Ja, zondag namiddag 8 november. Dan gaan we het beste uit mijn eerste en tweede tournee doen. Het beste uit Christophe Singtura 1 en 2. Dus ja, het is speciaal. We kijken er ongelooflijk naar uit. Dus het gaan alleen maar meezingen zijn, alleen maar grote hits. Dus de echte Tura-fans en mijn fans gaan waar voor hun geld krijgen.
0: Maar jouw paradepaardje is toch wel de kerstconcerten, hè? Of niet?
1: Absoluut, ja, daar kijk ik ook al ongelooflijk naar uit. We zijn daar dan ook al mee bezig. We doen dit jaar 22, nog eentje meer dan vorig jaar. En we komen ook terug naar Deinze. Het is altijd een bijzonder speciale periode voor mij.
0: Ik heb nog één vraagje. Ik geloof nu in mijn dromen. Komt er nog iets nieuws dit jaar of is het al voor volgend jaar?
1: Naar het najaar toe komt er nog normaal gezien nog een single als voorloper voor de kerstconcerten. Maar we zijn nog een beetje aan het onderhandelen wat het gaat worden, want we zitten nog niet op eenzelfde lijn.
0: Dankjewel Christophe en nog veel succes.
1: Dankjewel.

0: Ja, Christophe die heeft nog heel veel voor de boeg, dus hij heeft nog heel veel plannen. Jammer dat het interview heel kort was, maar ja, hij had ook niet veel tijd vorige week. Maar goed.
1: Ik luister regionaal.
0: Christophe die steeg dus 3 plaatsen van 6 naar nummer 3. En op nummer 2, op de tweede plaats, dezelfde als vorige week. En dat is Meteor met Nooduitgang. Vanaf aanstaande vrijdag 28 augustus is er Happy Hour met Ruben van Hucht. Want Ruben van Hucht die start dan een talkshow met onder andere Meteor en Mark Koeken. Ruben van Hucht start op 28 augustus een nieuwe talkshow op VTM. In Happy Hour schuiven Meteor, Herman Brusselmans en Mark Koeken aan. Ruben van Hucht ruilt de klassieke talkshowformule in voor een studiobar. Vanaf vrijdag 28 augustus brengt hij Happy Hour op VTM. Een wekelijkse vrijdagavondshow die eerder voelt als een borrel met vrienden dan een televisieprogramma. Happy Hour tafelgenoten zijn dan... Want Ruben van Hucht haalt zwaar geschut naar binnen. Dat de wielerlegende Tom Boonen zou aanschuiven was al langer bekend. Nu komen er 3 namen bij, namelijk Meteor, schrijver Herman Brusselmans en ondernemer Mark Koeken. Elk van hen heeft een uitgesproken mening en de neiging om die ook te delen. Wat de combinatie aan tafel veelbelovend maakt. De volledige vriendengroep is nog niet bekend. VTM maakt de resterende namen binnenkort bekend. En de talkshow is dus aanstaande vrijdag 28 augustus te zien. Op 2 manieren. Om 19:30 op VTM Go. En om 21:50 om 21:50 op VTM.
2: Nummer 2.

0: Meteor nog steeds op zoek naar de nooduitgang. Hopelijk heeft hij dat niet nodig en mag hij volgende zaterdag de zomertrofee voor Zomerhit 2026 in ontvangst nemen. Dat kan misschien wel, hè? Dat kan. Goed, we zijn toe aan een overzicht van deze Mediamix Top 20 voor vandaag zondag 23 augustus. Aflevering 58 en de 19e aflevering voor dit jaar. Op 20 hadden we opnieuw binnen Gary Hegger met Beter dan Goed. Van 20 naar 19 gestegen Tamara en Tom met Dorst in de Smitse. Van 11 naar 18 gezakt Camille met Nu dat je weg bent. Van 10 naar 17 ook gezakt Bart Keil met Zot verliefd. Van 17 naar 16 één plaatje gestegen voor Freek van Rooij met Monica. Van 18 naar 15 gestegen Jo Valli met Genieten. Op 14 blijven staan Dana Winner met De stilte van de stad. Van 16 naar 13 gestegen De Romeo's met Ik zag jou maar even. Van 9 naar 12 gezakt Sam Horis met Rak. Van 13 naar 11 gestegen Line de Douw met Plankgas. Van 15 naar 10, 5 plaatsen gestegen Isabelle A met Smeek maar niet om mij. Van 12 naar 9 ook gestegen Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Van 7 naar 8 één plaatsje gezakt Bazaar met Ooit komt er een dag. Van 8 naar 7 één plaatsje winst voor Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Van 5 naar 6 één plaatsje gezakt K3 de Zomer van Oya Lele. Dan hebben we de nummer 5 van 4 naar 5 één plaatsje gezakt Maxime en Babette Hoe dan ook. Van 3 naar 4 gezakt Lissa Louis Zon Zeestrand. 3 plaatsen winst deze week ook voor Christophe van 6 naar 3. Ik geloof nog in mijn dromen. En daarnet gehoord Meteor op nummer 2. Dezelfde nummer 2 als vorige week met nooduitgang. Dus we hebben dezelfde nummer 1 als vorige week. En in hun 12e week zijn dat Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. Ze staan al 5 weken nummer 1. 3 weken nummer 1, dan werd de plaats een keertje ingenomen door Meteor. Maar in totaal hebben ze al 5 weken de nummer 1 hit behaald. En ook dus deze week de nummer 1.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20. Ik

Dat was de nummer 1 hier in de Mediamix Top 20. Ze staan voor de vijfde keer op nummer 1 hier in de Mediamix Top 20. Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout.

0: Ja, nu is het tijd voor een primeur hier op Radio Oost-West. Want ik zei het al bij het begin van het programma. Ik heb voor jullie mee, wel, de splinternieuwe single voor Luc Steno. Luc Steno, ja, die heeft een beetje gewacht naar het einde van de zomer. Of ja, het einde is nog niet in zicht natuurlijk, maar op het einde van de maand augustus voor dit nummer uit te brengen. En het gaat over het nummer Als de zon schijnt. Luc Steno blikt met zijn nieuwe single en videoclip Als de zon schijnt terug op een bijzonder geslaagde zomer. De Vlaamse zanger die met een meer... Ja, ondertussen gebeuren hier rare dingen, maar goed, ik weet niet wat het was, maar goed. Dus de Vlaamse zanger die met een meer dan goed gevulde agenda bijna dagelijks op het podium staat, kiest met zijn nieuwste nummer bewust voor de nostalgische sfeer waarmee hij in de jaren 90 grote successen boekte. Met dit nummer gaan we bewust terug naar de tijd van hij speelde accordeon en Mooi zijn alle vrouwen, vertelt Luc Steno. Het liedje ademt diezelfde nostalgische sfeer uit, maar steekt wel in een eigentijds jasje dat geweldig aanslaat bij het publiek. De song zat de voorbije maanden al in de live set en de reacties waren volgens de zanger meteen bijzonder enthousiast.
1: Hallo, ik ben Luc Steno en dit is mijn nieuwe single hier op Radio Oost-West.

Zo, dat was de nieuwste single voor Luc Steno, Als de zon schijnt. Alvast een tip voor onze top 20. Dit was de Mediamix top 20 voor vandaag zondag 23 augustus. Fijn dat jullie erbij waren. Volgende week zijn we uiteraard terug vanaf 12 uur voor een nieuwe editie. Blijf vooral luisteren hier naar Radio Oost-West, want straks is er ook onder andere Jan Spees die je te horen krijgt. Straks tussen 3 en 4 is dat. En verder naar de mooie muziek hier op Radio Oost-West. Geniet nog van jouw zondag. En heel graag tot volgende week zondag.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Griekje van Houwaard en Tine Spiesens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenterade voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingenen. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Ansegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, maxima 21 graden. Morgen een zonnige dag bij 23 graden. De dag daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt weer wel wat warmer.
4: Dit is Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel, na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht. Het drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap verstuurd en nu is het aan ons land om te reageren, zo zegt hij. Ook vannacht was er weer een nieuw schietincident in Sint-Gilis. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn 2 doden gevallen, verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om een van de meest verwoestende stormen daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is er zwaar verstoord. In de Ronde van Spanje is de tweede rit begonnen. Een van meer dan 200 kilometer met een aankomst ligt bergop en het lijkt iets voor Wout van Aert. Van Aert wil die koers winnen en de rode leiderstrui overnemen van Pogacar. Aankomst rond 6 uur. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt weer wel een paar graden warmer.
2: Fijn weekend.
3: Radio Oost-West.
2: Zo klonk het toen. Jan Spees.

Een hele fijne zondagnamiddag en welkom bij Zo Klonk Het Toen. Mijn naam is Jan Spijs en het komende uurtje hou ik jouw gezelschap met muziek van vroeger en heel vroeger. We beginnen zelfs op zijn Belgisch met Adamo. Vous permettez, monsieur.

Wat rustig op een zondagnamiddag met een kopje koffie en misschien een lekker gebakje erbij. En genieten van muziek van vroeger en heel vroeger, zoals deze van Freddie Queen en Hemingway. Maar toch af en toe de beentjes wat uitstrekken, moet ook kunnen gebeuren. Laten we wat swingen op de tonen van Eddie Caution en Come On Everybody.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land.

0: zuidenwind, er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Jacques Brel heeft het over mijn vlakke land, mijn Vlaanderland. En dit was al in 1959 zo. 2 jaar later stond Dee Clark nummer 1 in de hitparade met deze Raindrops.

Tegenwoordig hoor je de mensen praten, wel laten we een bakko drinken. Dat is Bacardi Cola. Maar dat bestaat al heel lang hoor. Want in de jaren 40 kenden ze dit ook al. Want de Andrew Sisters die mikken er zelfs een liedje van. Rum and Coca-Cola. Dateert al uit 1944.

0: Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.

De autoweg naar Istanbul, nummertje van Wiltura, midden de jaren 60. En ik weet dat vele luisteraars ook graag Duitsstalige muziek horen. Wel, Freddy Breck die bracht heel wat mooie nummers. Het is moeilijk om er eentje uit te kiezen, dus daarom heb ik gekozen voor de medley. Dan heb je ze allemaal ineens. Geniet van deze Freddy Breck. Oh,

0: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De muziek uit de gouden jaren. Je hoort ze enkel bij ons.

0: rusten, meneer de president. Hij had het toen wel niet over Trump. Boudewijn de Groot was het uit 66. We blijven een beetje in die tijdsgeest met The Monkees. Daydream Believer.
1: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
2: Laat de zon in de muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Grietje van Houwaard en Tine Spiesens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenteraden voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingenen. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Ansegem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Het is een namiddag afwisselend wolken en opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, 21 graden. Morgen starten met een volwaardige zomerdag. Zon bij 23 graden. Vanaf dinsdag dan stijgen de kansen buien, lokaal met onweer. Al klimmen de temperaturen alweer wel een paar graden hoger.
6: De zon straalt uit je radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: de zonnigste muziek. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
0: Altijd weer de mooiste muziek.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De minister van Binnenlandse Zaken Kenta belooft extra manschappen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Hij reageert daarmee op de zware nachtelijke beschieting van het politiecommissariaat in Anderlecht afgelopen vrijdag. Volgens Kenta heeft het drugsmilieu een duidelijke oorlogsverklaring gestuurd en moet de overheid kordaat handelen. Maar wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk. Dat de situatie in de hoofdstad gespannen blijft, bleek ook afgelopen nacht. Toen deed zich alweer een nieuw schietincident voor, dit keer in Sint-Gilles. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is grote bezorgdheid over een nieuwe levensgevaarlijke TikTok-trend. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze doelbewust gaan spookrijden op de snelweg, puur om zoveel mogelijk likes en reacties te scoren op social media. De hallucinante trend eiste de afgelopen week al 12 doden, onder wie 2 politieagenten. Het Ierse parlement heeft de directie van TikTok intussen officieel op het matje geroepen voor tekst en uitleg, maar het platform weigert voorlopig alle commentaar. De gemeente Gingelom in Limburg krijgt 4 nieuwe windturbines langs de E40. Minister van Omgeving Jo Broens verleende een vergunning aan Engie voor 6 nieuwe windturbines langs de snelweg, waarvan 4 in Gingelom en 2 in Landen. Het gemeentebestuur van Gingelom heeft positief advies gegeven voor die 4, maar vreest tegelijk dat er ook 3 andere windturbines komen die veel dichter bij de dorpskern staan. Heel wat bewoners zien dat trouwens ook niet zitten. In het voetbal is Vincent Kompany in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Dat is het resultaat van de jaarlijkse poll van het toonaangevende Duitse voetbalmagazine Kicker. Kompany kreeg meer dan de helft van alle stemmen. Onze landgenoot kende een boerenjaar bij Bayern München en pakte vorig seizoen de landstitel en de beker. Gisteren opende hij het nieuwe seizoen ook meteen met de prijs door de Duitse Supercup te winnen. Het is in namiddag afwisselend wolken en opklaringen, op de meeste plaatsen droog, 21 graden. Morgen starten met een volwaardige zomerdag, zon bij 23 graden. Vanaf dinsdag dan stijgt de kans op buien, lokaal met onweer. Al klimmen de temperaturen alweer wel een paar graden hoger.
2: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Privocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Fijn weekend.

0: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Veel mooie muziek.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Grietje van Houwaard en Tine Spiesens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenteraden voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingene. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, 21 graden. Morgen zonnige dag, 23 graden. De dagen daarna stijgen de kansen op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.
7: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Clement van de Kerkhoven heeft via Instagram voor het eerst officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Hij schrijft dat hij enorm dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Van de Kerkhoven benadrukt ook dat hij er nog moet aan wennen om zijn biologische afkomst niet langer geheim te houden. Eerder deze week raakte bekend dat Prins Laurent hem officieel heeft erkend, waardoor hij nu de titel Prins van België draagt. Een koninklijke dotatie krijgt de prins niet. De totale omtrek van het gebied dat getroffen werd door de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen, 27 kilometer, dat meldt de Waalse overheidsdienst. In totaal ging 3.300 hectare natuur in vlammen op, te vergelijken met 4.600 voetbalvelden. Klein lichtpuntje, want de vuurzee heeft niet alles getroffen. Verschillende stukken natuur bleven bij wonder gespaard en dat gaat bijdragen aan het herstel. Federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruke belooft dat ons land in de toekomst sterker en beter voorbereid zal zijn op ecologische crisissen zoals die in de Hoge Venen. Hij geeft het Nationaal Crisiscentrum de opdracht om de volledige aanpak grondig te evalueren. Wat dat gaat kosten en of het iets uithaalt, ja, dat is ook nog maar de vraag. In de ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de tweede etappe op zijn naam gezet. Brennan toonde zich de sterkste in een pittige sprint bergop en klopte de Spanjaard Pau Miguel en de Sloveense rode truidager Pogacar. Pogacar blijft wel leider in het algemeen klassement. In eigen land is Jasper Philipsen de grote triomfator van de Renewy Tour. In de slotrit in Leuven sprintte hij autoritair naar de derde ritzege en stelde zo ook de eindoverwinning veilig. Hij had de Italiaan Luca Mosetto achter zich kunnen houden. Philipsen was dolblij en kan dus tevreden terugblikken op die succesvolle Renewy Tour. In de definitieve eindstand van die Tour flanken onze landgenoot Jeno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi Philipsen op het podium als tweede en derde. In de Formule 1 heeft de Brit Lando Norris de grote prijs van Nederland in Zandvoort gewonnen. Norris bleef de Italiaan Kimi Antonelli en zijn landgenoot George Russell voor. Thuisrijder Max Verstappen kende een baaldag. Hij crashte al vroeg in de wedstrijd en moest noodgedwongen eruit. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was meteen ook de allerlaatste Formule 1 race op het circuit van Zandvoort. Radio Vanavond en vannacht brede opklaring, het koelt af naar 11 graden. Morgen starten we de nieuwe week onder een stralende zon bij 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken met lokaal kans op een bui. De temperaturen maken een flinke sprong opwaarts met 26 graden tegen donderdag.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Emotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Emotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Emotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.emotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Grietje van Houwaard en Tine Spiesens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenterade voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingenen. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Ansegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, weerbericht. Vanavond en vannacht opklaringen, 11 graden. Daar koelt het af tegen de ochtend. Morgen schijnt de zon volop bij 21 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. De temperatuur stijgt weer naar 26 graden op woensdag. Het gaat bovendien ook weer wat klammig aanvoelen.
5: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: De zonnigste muziek.
3: Radio Oost-West.
2: Een hele dag lang.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Oostwest.
2: In de regio Mechelen, Willebroek en Vilvoorde is het Westnijlvirus opgedoken, blijkt uit recente testen bij vogels en een paard. Eerder deze maand raakte ook al een paard in Wallonië besmet. Het virus wordt verspreid door muggen, dat zegt het departement Zorg. Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem ontwikkelen klachten. Clément van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun en hij benadrukt dat hij eraan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clément officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij evenwel niet. In de Hoge Venen is het gebied, de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand, 27 kilometer groot, meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3300 hectare natuur afgebrand, vergelijkbaar met 4500 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is helemaal afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven die kunnen helpen bij het herstel. Sport, de Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Tepo Miguel en de Sloveen Pogacar. Pogacar blijft leider in het klassement. In het voetbal heeft Lommel overtuigend gewonnen van Westerlo met 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld zevende met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat laatste. Formule 1, de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1 race op het circuit van Zandvoort. Radio Vanavond en vannacht opklaringen, 11 graden. Daar koelt het af tegen de ochtend. Morgen schijnt de zon volop bij 21 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. De temperatuur stijgt weer naar 26 graden op woensdag. Het gaat bovendien ook weer wat klammig aanvoelen.
3: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten?

0: Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

vriendin zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Grietje van Houwaard en Tine Spiesens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenteraden voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingene. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Ansegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanavond en vannacht opklaring, het koelt af naar 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken met lokale bui. De temperatuur stijgt dan naar 26 graden.
6: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressol die scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9-9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Radio Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Griekje van Houwaard en Tine Spiesens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenteraden voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingene. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oostend.
1: Nieuws. In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Radio Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.